huilen. Gekluisterd aan de buis, nu zit ik thuis uit te huilen. Van after naar after, huis voor luilen. Luister maar voor de buis, thuis uit huilen.

line out. Over bullshit, met inhoud. Nee, politiek, met een berg zout. Terwijl hij ijskappen.

zag, zodat ik nooit iets anders denk dan wat ik al dacht. Zo gaat alles keurig, net zoals ik had verwacht. Alles veilig en bekend, nooit is er meer iets onverwachts. Alles past, niets is te groot. Ik hoef niet eens te overleven, want ik ben al dood.

0: Vooral Dimitri Verbrugge moet het rustig aandoen.
1: De arbeiders op deze werf werken hard. En dat in de blakende zon bij zo'n 28 graden. Eigenlijk is dat niet gezond. Zeker de verhoogde ozonconcentratie in de lucht is ongezond.
0: De lucht.
1: Want ozon is een agressief gas dat bij het inademen diep in de longen komt.
0: De lucht.
1: En daarvoor irritatie zorgt. De longen werken minder goed en ademen gaat moeilijker.
2: Bij gezonde personen gaat men daar niks van voelen.
0: De lucht. De lucht.
2: Luchtweg. Rokerslangen.
0: De lucht.
2: Luchtweg.
0: De lucht.
2: Rokerslangen. Luchtweg.
3: Je bent rapper vermoeid. Je voelt dat je minder zuurstof hebt. Je bent rapper vermoeid. Je krijgt ook rapper hoofdpijn.
0: De lucht.
2: Astma-patiënten.
0: De lucht.
2: Luchtweg.
0: De lucht.
1: De luchtvervuiling.
2: Astma-patiënten.
4: En dan hetzelfde als je thuis kunt, een goede douche nemen en een fris pintje.
0: De lucht.
2: Astma-patiënten.
0: De lucht.
2: De lucht.
0: De lucht.
2: Astma-patiënten.
0: De lucht.
2: De lucht.
0: De lucht.
2: De lucht.
0: De lucht.